Dat was Harmony Festival van Jan de Haan door het GFO onder leiding van Tijmen Bodma. Een werk nu van de Italiaanse componist Franco Cesarini, Abysses. Cesarini schreef het in opdracht van de fanfare Eensgezindheid uit Maasbrachtbeek. Het is een relatief recent stuk. De première ervan vond plaats in 2001 tijdens het 14e Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Abysses gaat over de zee en zijn bewoners en bestaat uit drie delen die elkaar zonder onderbreking opvolgen. In het eerste deel, Luminescent Creatures, krijg je een beeld van de biotopen in de oceaan op een diepte van meer dan 1000 meter. Er is daar geen licht en om hun prooi te pakken te krijgen gebruiken diepzeemonsters lichtgevende organen. In het tweede deel, Leviathan Against Kraken, krijgen een potvis en een reuze inktvis het met elkaar aan de stok. En er volgt een dodelijk gevecht. Het derde deel van Abysses heet The Blue Whale en gaat over de blauwe walvis. Tegelijkertijd is het een statement van de componist om te wijzen op de gevaren van de milieuverontreiniging in de grote oceanen.

Dat was Abysses van Franco Cesarini, over het diepzeeleven in de grote oceanen. Je hoort het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Botma. Met de Zwaanridderszage van Jan Bosveld gaan we naar het verre verleden. Al sinds de middeleeuwen doen er verhalen de ronde over de mysterieuze zwaanridder Lohengrin, of Helias, of Helius, er zijn verschillende namen. Het Nijmeegse kasteel Heyendaal is het middelpunt van een van die sagen. Een verhaal dat stamt uit de tijd van de kruistochten. En uiteraard gaat het verhaal over vertrouwen en liefde. Jan Bosveld schreef de Zwaanriddersage voor fanfareorkest in opdracht van het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor Muziek.

Dat was de Zwaanriddersage van Jan Bosveld, door uiteraard weer het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Botma. Tot slot nog een toetje in dit programma met groots opgezette werken voor fanfare-orkest. We hebben een bewerking van de musical Elisabeth over het leven van de Oostenrijkse keizerin, ook wel bekend onder de naam Sissi. De muziek is van Michael Koenze en Sylvester Levé. Het arrangement voor fanfare is gemaakt door Johan de Meij.

Muziek van Michael Koenze en Sylvester Levée voor de musical Elisabeth. Het arrangement voor fanfare is gemaakt door Johan de Meij en gespeeld door het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Botma. Het GFO zal in het najaar van 2007 een korte theatertournee maken langs drie Gelderse schouwburgen. Het orkest brengt het programma Fanfare Light met in de hoofdrol jazztrompetist Erik Vloeimans. Het project Fanfare Light past bij de doelen van het GFO om te streven naar vernieuwende elementen in de fanfaremuziek en de fanfare als orkestvorm te promoten. Met de combinatie van fanfare en jazz wil het GFO twee van oorsprong zeer uiteenlopende muziekstijlen laten samensmelten tot een nieuw geheel. Deze crossover kan een voorbeeld zijn voor de blaasmuzieksector. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U hoorde Matthijs Hutt, 13 jaar. Hij speelde de sonatine nummer 1 van Juriaan Andriessen. Matthijs heeft 4 jaar pianoles bij Scala, Centrum voor de Kunsten in Hogeveen. Dit is De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici, elke vierde zaterdag van de maand bij de Concertzender. Zoals u hoorde hebben we vandaag weer een muziekschoolconcert. De muziekschoolconcerten in de serie Hollandse Nieuwe zijn een initiatief van Kunstfactor Muziek, het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Leerlingen spelen muziek van Nederlandse componisten. Op 21 april namen we verse Hollandse Nieuwe op in zaal De Vredenhorst in Hogeveen. De muzici zijn leerlingen en docenten van Scala, Centrum voor de Kunsten in Hogeveen. Naast de gebruikelijke klassieke instrumenten zoals piano zijn ze in Hogeveen niet vies van experimenteren met vreemde klanken en moderne componisten. Van Jacob ter Veldhuis staat orkestmuziek op het programma, een stuk voor gemengd ensemble. Jacob ter Veldhuis begon zijn carrière in de rockmuziek. Hij studeerde in Groningen fluit, compositie en elektronische muziek. Ter Veldhuis schrijft recht voor zijn raapmuziek die onmiddellijk aanspreekt. Met eenvoudige middelen maakt hij een persoonlijke muziektaal en dat is ook het geheim van zijn succes. Karakteristiek is zijn voorkeur voor going steady ritmische bewegingen en herhalingen. Ter Veldhuis schrijft graag voor amateurmuzici en kan zich goed in hen verplaatsen. Uit zijn orkestmuziek worden 3 delen gespeeld: Noorse Fjorden, Chinese Muur en Lente in Alaska. Het gemengd ensemble met leerlingen van 9 tot 15 jaar staat onder leiding van Helen Harmsen.

U hoorde drie delen uit orkestmuziek van Jacob ter Veldhuis, Fjorden, Chinese muur en Lente in Alaska. Gespeeld door een gemengd ensemble onder leiding van Helen Harmsen. En dat ensemble bestond uit op viool Marijn Oostenga, Marijke Lovers en Hanna Kontermans. Op cello Lotte Oostenga, Marion Melissen op piano en Arne Wachtmeester en Jarik Bruinsma slagwerk. In de Vredenhorst in Hogeveen staat een fraai orgel en dat gaf Edward Everts de gelegenheid om de inventie voor orgel van Albert de Klerk te laten horen.

Dat was Edward Everts met de inventie voor orgel van Albert de Klerk. Die leefde van 1917 tot 1998. We gaan door met twee stukken voor koor van Julius Röntgen en Henk Badings. Julius Röntgen was bevriend met Johannes Brahms en Edvard Grieg. Hij introduceerde werk van hen in Nederland. Röntgen was een vruchtbaar componist. Zijn omvangrijke oeuvre, ongeveer 650 composities, omvat symfonieën, concerten, kamermuziek in vele bezettingen, liederen en opera's, maar ook koorwerken. Henk Badings had als componist grote interesse voor experimentele technieken zoals micro-intervallen en nieuwe toonsystemen. Met zijn elektronische muziek kreeg hij vooral in het buitenland grote bekendheid. Badings vond dat hij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid had als kunstenaar. Daarom schreef hij educatieve muziek, vooral voor viool, maar ook stukken voor amateurkoren, blaasorkesten en andere ensembles. Allereerst hoort u de Rij der Edelingen van Julius Röntgen, een compositie uit 1910. En daarna een moderner stuk van Henk Badings, De Chanson d'Amour. Door achtereenvolgens het vocaal sextet en het vocaal vrouwenensemble onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers.

gevraagd de leiding op zich te nemen. U hoort het koor nu met Salve Regina, opus 156a van Nistet uit 1999 voor mannenkoor.

Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang met Prayers of Kierkegaard, opus 157. Zes teksten van de filosoof op muziek gezet door Knut Niestedt. Ensemble 96 komt voort uit het kamerkoor van de Osloose Philharmonie dat in 1996 werd opgeheven. Men wilde graag een doorstart maken als vocaal ensemble en een van de solisten van het kamerkoor, Eustijn Vevang, werd

Salve Regina, opus 156a van Knut Niestedt, werd gezongen door Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang. Als componist kreeg Knut Niestedt in Noorwegen al gauw een centrale positie en dat gedurende een lange periode van snel veranderende muzikale stromingen. Met zijn artistieke vakkennis paste hij essentiële nieuwe ontwikkelingen toe. Zijn persoonlijke stijl is kleurrijk en tegelijkertijd zeer genuanceerd. Het volgende werk is getiteld The Word Became Flesh en het is gebaseerd op een tekst uit het Nieuwe Testament, Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Het is een werk voor 8 tot 13-stemmig gemengd koor en Niestedt schreef het in opdracht van het Augsburg Koor in Minneapolis in de Verenigde Staten. The Word Became Flesh, opus 162, werd gecomponeerd in 2001.

U hoorde Ensemble 96 met The Word Became Flesh van Knut Nystedt. Het meest recente werk op de cd Immortal Nystedt dateert uit 2003, Niet Erlivet, opus 170 voor vrouwenkoor. Nystedt componeerde het voor het Bærum Vokaal Ensemble uit Noorwegen. De teksten zijn gebaseerd op gedichten van Olaf Mosdøhl. Het zijn gedichten uit de bundel Missa Millennium 2000 met 22 religieuze gedichten, onder andere gebaseerd op de doop van de kleinzoon van Mosdøhl. Niet Erlivet betekent nieuw is het leven.

Niets er lievet, opus 170 voor vrouwenkoor van Knut Niestedt door Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang. In de traditie van vele klassieke componisten componeerde Niestedt ook een werk op de beroemde zeven laatste woorden van Christus. Jesu sieben Worte, opus 171 voor gemengd koor, werd gecomponeerd in 2003 en Niestedt was toen 88 jaar.

Ensemble 96 zong Jesu sieben Worte, opus 171 van Knut Nystedt, een van zijn recentste werken uit 2003. We laten u nu tot besluit een veel ouder werk van Nystedt horen, Immortal Bach. Hij schreef dit in 1987 en het is een ode aan Johann Sebastian Bach en het werk begint met een citaat uit Bachs Komm, süßer Tod, dat hij op heel eigen wijze bewerkt. Nystedts componeerstijl was 20 jaar geleden anders dan bij de andere werken die we u dit uur hebben laten horen.

0: U hoorde Immortal Bach van Knut Nystedt en de titel van de cd van Ensemble 96 die we u het afgelopen uur hebben laten horen. Immortal Nystedt was daar natuurlijk een verwijzing naar. Dit was De Muzikant met werken van de Noorse componist Knut Nystedt door het eveneens Noorse Ensemble 96 onder leiding van Øystein Fevang. De Muzikant werd samengesteld voor de concertzender door Katrijn.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. De Muzikant is het radioprogramma voor en door amateurmuzici elke vierde zaterdag van de maand bij de concertzender. Vandaag hebben we weer een muziekschoolconcert. De muziekschoolconcerten in de serie Hollandse Nieuwe, waarbij leerlingen muziek spelen van Nederlandse componisten, is een initiatief van Kunstfactor Muziek. Dit is het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. 11 maart namen we Hollandse Nieuw op in zaal De Elkeliek in Heelvarenbeek, Noord-Brabant. De muzici zijn allemaal leerlingen van muziekschool Heelvarenbeek en omstreken en het Muziek- en Dansinstituut Best Oorschot. Van een van de docenten op de muziekschool gaan we in dit programma ook werk horen, Maarten Jensen. Hij studeerde hoofdvak klarinet op de conservatoria in Utrecht en Tilburg bij docent Walter Boeikens. Jensen studeerde ook orkestdirectie en compositie. Tegenwoordig speelt hij in het Viati Quintet, het Ensemble Quintessence, Aquarius Ensemble, het Fontis Ensemble en het Skomorowski Orchestra. Maarten dirigeert de Harmonie Sint Willibrordus Diesen, het Regionaal Seniorenorkest Midden-Brabant en het Klarinet Ensemble Heelvarenbeek. Naast dirigent en docent is hij dus ook werkzaam als componist en arrangeur. Het Klarinet Ensemble uit Heelvarenbeek speelt nu tango. Een stuk dat Jensen in 2003 speciaal voor hen componeerde. Geïnspireerd op de muziek van grootheden als Astor Piazzolla en Osvaldo Pugliese.

U hoort het klarinetensemble onder leiding van Maarten Jensen met een stuk van hem, Tango. Componist Emiel van Dijk studeerde gitaar aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Hij geeft concerten als solist en in diverse ensembles. Hij gaf ook al 3 cd's uit, Blueprint, Across the Borders en Rhythm of the Guitar. Emiel van Dijk geeft gitaarles op de muziekscholen in Best Oorschot en in Hilvarenbeek. En uiteraard heeft hij al heel wat verschillende composities geschreven voor gitaar of combinaties met gitaar. Het stuk First Fusion uit 2007 voor gitaarduo, wat u nu gaat horen, schreef hij speciaal omdat de beide muziekscholen waar hij werkt gaan fuseren. Hierdoor voelde Emiel van Dijk zich uitgedaagd om een stuk te schrijven in het kader van deze fusie. Hij zegt erover: met het thema van de geïnspireerde muzici opent het stuk. Daarna ontstaat wat vertwijfeling over de fusie die komen gaat. De fusie vindt plaats in een soort akkoordenduel. Het komt dan allemaal weer op zijn pootjes terecht met het thema van de geïnspireerde muzici. Aldus Emiel van Dijk.

Gitaarduo Vivian van den Burgt en Marloes van Gerwen speelden First Fusion van Emiel van Dijk. Een stuk opgedragen aan de muziekschool eigenlijk. En na dit kleine uitstapje voor twee gitaren komen we toe aan de blazers op de muziekschool. En dat zijn er heel wat in heel Verrebeek. Het Houtblazersensemble, onder leiding van Marcel Verbrugge, speelt een werk van Hugo de Groot. De Groot leefde van 1897 tot 1986. Hij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en was tot zijn 23e violist bij het Concertgebouworkest. Hij was 34 jaar lang dirigent van verschillende Nederlandse radioorkesten en gastdirigent van symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Hugo de Groot componeerde in diverse genres, voornamelijk veel muziek, ook voor buitenlandse producties. En verder schreef hij werken voor symfonieorkest, harmonieorkest, kamermuziek, songs en lichte muziek. In 1962 kreeg hij de Gouden Harp uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek. Van Hugo de Groot gaan we luisteren naar de Suite for Four Clarinets uit 1975. Het is geschreven in een modern tonale stijl. Het werk is door Marcel Verbrugge speciaal voor dit ensemble aangepast voor meerdere houtblazers.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. U hoorde de Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anroy, gecomponeerd in 1901 en verplicht werk op het WMC in Kerkrade in 1962. Het derde verplichte werk in dit programma is van de Franse componiste Ida Godkowski. Zij mag ongetwijfeld de grande dame van de Franse harmoniemuziek genoemd worden. Ze studeerde bij Olivier Messiaen en Nadia Boulanger. Oorspronkelijk schreef Ida Godkowski vooral voor symfonische en kamermuziekbezetting, maar nadat ze eenmaal voor harmonieorkest had gecomponeerd, werd ze door dit medium geboeid. De briljante symfonie schreef Ida Godkowski in opdracht van het Wereldmuziekconcours als verplicht voor de concertafdeling in 1989. De briljante symfonie bestaat uit twee delen: Arioso lento en Prestissimo con brio.

U hoorde de briljante symfonie van Ida Gotkovsky, uitgevoerd door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. De briljante symfonie van Ida Gotkovsky werd gecomponeerd en uitgevoerd in 1989 als verplicht werk tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade voor de concertafdeling. Tot slot hebben we nog een kort werkje van Henk van Lijnschoten, Rhapsody from the Low Countries. Henk van Lijnschoten is geen onbekende in de Nederlandse blaasmuziekwereld en hij schreef meerdere verplichte werken voor het WMC in Kerkrade. Rhapsody from the Low Countries componeerde hij in 1967. Het was een verplicht werk voor de derde divisie in 1970. Vier Nederlandse volksliedjes zijn erin te herkennen. Daar ging een meid om water, in Holland staat een huis, hoe groot, o heer, en hoe vervaarlijk, en als laatste, daar ging een paterke langs de kant.

Rhapsody from the Low Countries, gecomponeerd in 1967 door Henk van Lijnschoten, was het verplichte werk voor de derde divisie op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1970. U hoorde het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. In deze uitzending van De Muzikant hebben we aandacht besteed aan enkele verplichte werken op het WMC in Kerkrade door de jaren heen. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrien.

Dit is De Muzikant bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor de cd Ratatouille van het Arnhems Harmonieorkest. De cd kwam uit in 1995. Met dirigent Johan de Meij nam men een uiteenlopend programma op van klassieke werken bewerkt voor harmonieorkest. En tenzij anders vermeld zijn die bewerkingen allemaal van de hand van Johan de Meij. We beginnen met een wat langer stuk, de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Shostakovich. In 1938 schreef Shostakovich deze suite op verzoek van het net opgerichte State Orchestra for Jazz met dirigent Viktor Knuschewitzky. Oorspronkelijk werd de suite gecomponeerd voor volledig symfonieorkest, uitgebreid met 4 saxofoons, accordeon en gitaar. Het was niet Shostakovich's eerste jazzwerk. In 1928 schreef hij Tahiti Trot, naar aanleiding van een weddenschap om binnen 1 uur een orkestratie te maken van het bekende Tea for Two. Hij won de weddenschap overigens met groot gemak. De orkestratie was binnen 40 minuten klaar. Er zijn 6 delen in de Jazz Suite: Mars, Lyrische Wals, Dans 1, Dans 2, Wals 2 en Finale. Luistert u naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij met de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Shostakovich. Het volgende werk is de Aladdin Suite van de Deense componist Carl Nielsen. Hij schreef die suite op verzoek van Johannes Nielsen, de directeur van de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen, die het werk van Adam Oehlenschläger, gebaseerd op de sprookjes van 1001 Nacht, in een nieuwe regie op de planken bracht. Uit deze toneelmuziek distilleerde Carl Nielsen een zevendelige orkestsuite die in 1919 in première ging. De bewerking voor harmonieorkest van Johan de Meij bevat 3 delen. Oosterse feestmars, Aladdins droom, dans van de morgenmist en de Afrikaanse negerdans.

In the Name of Jazz, gecomponeerd door Thijs van Otterlo als eerbetoon aan zijn vader Rogier. U hoorde Harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen. Thijs van Otterlo, saxofoon en de ritmesectie van het Fontys Conservatorium Tilburg. Tot slot nog een tweede werk van Paul de Zon. Hij werd geboren in 1957 in Maastricht en studeerde klarinet en HAVA-directie aan het conservatorium daar. The Master of Invention is een werk voor groot saxofoonensemble en harmonieorkest. Het werk is gecomponeerd met een knipoog naar de popmuziek in de tweede helft van de 20e eeuw en is met name een verwijzing naar Frank Zappa, van wie ook een thema is gebruikt in dit werk.

The Master of Invention van Paul de Zon voor Groot Saxofoonensemble en Harmonieorkest, met een verwijzing naar Frank Zappa. U hoorde Harmonie Sint-Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen en het saxofoonensemble van het Fontys Conservatorium in Tilburg. En hiermee eindigde het Lentewind 2009, een project van uitgeverij Mansarda Sintra. U heeft geluisterd naar het concert dat werd opgenomen op 29 maart van dit jaar in het Roodhoes in Blerik. We hebben nog wat tijd over en daarin gaan we luisteren naar een ander werk van Paul de Zon. 3 Folk Dances for Bass, Clarinet and Band. En het wordt uitgevoerd door de Shell Harmonie onder leiding van Jan Schut. Soliste op basklarinet is Wenda Zende. De delen van de 3 volksdansen zijn Gataya, Recita en Baya Mare.

Three Folk Dances voor Bas, Clarinet en Band van Paul de Zon werd uitgevoerd door de Shell Harmonie onder leiding van Jan Schut en soliste op Bas Clarinet was Wenda Senden. Nog een werkje van deze Limburgse componist Paul de Zon. Tijdens zijn opleiding aan het conservatorium in Maastricht speelde hij in het Hongaars-Roemeens ensemble Haira en dat heeft hem ook beïnvloed in zijn componeerstijl. Dat is te horen in de triptych voor panfluit en harmonieorkest, waarvan we nu het laatste deel gaan beluisteren, Waltzing Pan. Harmonieorkest Prinses Irene staat onder leiding van Joop Boerstoel en solist op panfluit is Matthijs Koenen.

0: Dat was als laatste het derde deel van Waltzing Pan uit de triptych voor panfluit en harmonieorkest van Paul de Zon. En zo eindigde deze uitzending van De Muzikant, gewijd aan Lentewind 2009, een beetje als special over de Limburgse componist Paul de Zon. De muziek werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers. En volgende week zijn we er weer met muziek voor...
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. Dit programma is terug eens per maand op de zaterdagavond met ruime aandacht voor muziek voor blaasorkesten. Vandaag een special over de Belgische componist Jan van der Roost. Vorig jaar kwam ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag een doos cd's uit. En het komende uur laten we u daarvan de cd Suites en Rhapsodies horen met werken voor harmonieorkest. Jan van der Roost werd in 1956 geboren in Duffel in België in een muzikale familie. Zijn vader dirigeerde verschillende amateurorkesten en zijn moeder zong in een koor. Op zijn 18e ging hij naar het Lemmens Instituut in Leuven en daar ontdekte hij dat hij ook wilde componeren. Hij maakte zijn studies af op het conservatorium in Gent en begon aan een succesvolle carrière als dirigent en pianist. We beginnen dit programma met de Suite Provençale uit 1989, gebaseerd op volksmelodieën uit de Provence. En de suite wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

Dat was de Suite Provençale van Jan van der Roost door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. We gaan verder met de Finse Folksong Suite, een werk uit 2001, dat in opdracht van de Zweedse Zang- en Muziekbond in Finland werd geschreven. Jan van der Roost gebruikte hiervoor authentieke folksongs van het Zweeds sprekend deel van Finland. U hoort de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Jan de Haan.

De Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan speelde de Finse folksong-suite van Jan van der Roost. Dan nu de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Met vier oude dansen, een suite uit 1986 van Jan van der Roost. En de vier dansen zijn geschreven in neo-renaissance-stijl. De delen zijn Bourée, Menuetto, Pavane en Gigue. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht staat onder leiding van Lex van Diepen.

Onder leiding van Lex van Diepen speelde de kapel van de Koninklijke Landmacht 4 oude dansen. Een suite uit 1986 van Jan van der Roost. Allerlei stijlen, dansen en tradities komen aan de orde in de suites van Jan van der Roost. Hij schuwt geen enkel genre. Zijn veelzijdigheid is ook te horen in het stuk Brasiliana, een suite met typisch Latijns-Amerikaanse dansen. Cha-cha-cha, calypso en samba. De Amsterdamse politiekapel speelt het stuk onder leiding van Gerrit Fokkema.

Twee composities van de Hongaarse componist Lajos Bardos hoorden we, Populus Meus en Libera Me, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen, onder leiding van Caroline Westgeest. De Zweedse componist Sven David Sandström werd geboren in 1942, schreef tot nu toe zo'n 200 composities in allerlei genres, maar een belangrijk deel van zijn oeuvre bestaat toch uit muziek voor koren. Van hem gaan we luisteren naar En Nie Himmel Och en Nie Jut. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dat was Enni Himmel, och Enni Jut, van de Zweedse componist Sven David Zandström, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen onder leiding van Caroline Westgeest. Van Carlos Michans gaan we nu luisteren naar het tweede werk op de jubileum-cd van Mnemosyne. Dat werk is getiteld Tirthankara, voor gemengd koor en cello. En de tekst is van Carlos Michans zelf. En die tekst luidt: toen zei de oude man, volkomen naakt en met verhuld gelaat zal je tussen de mensen zwerven. Van je naam ontdaan zal je langs wegen lopen die nooit door iemand zijn betreden. Wandelend van dorp tot dorp, onder je lading stilte, zal je als bedelaar je noodlot tegemoet gaan. Je zal wakker slapen, het gezicht van korenvelden zal je honger stillen. De herinnering aan vijvers zal je keel afkoelen, als de dood jou onderschept.

Tirthankara voor gemengd koor en cello van Carlos Michans. U hoorde het kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest en de cellist die u hoorde was René Berman. We hebben nog twee moderne composities in petto van de Litouwse componist Vytautas Barkauskas, geboren in 1931, kunt u gaan luisteren naar het Stabat Mater.

Dat was Stabat Mater van de Litouwse componist Vytautas Barkauskas. Paul Seiko Chara is een Amerikaanse componist van Japanse afkomst. Hij werd in 1938 geboren in Seattle, Washington. Niet zo bekend bij ons, maar zeer gerenommeerd in Amerika. Hij studeerde onder andere bij Nadja Boulanger en Ernst Pieping. Zijn Magnificat stamt uit 1965 en we gaan er nu naar luisteren.

Van de Amerikaanse componist Paul Cicco Chiara hoorden we het Magnificat uit 1965. We hebben in deze muzikant geluisterd naar de tweede cd uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van het Nijmeegse vocaal ensemble Mnemocine onder leiding van Caroline Westgeest. Tot slot gaan we luisteren naar twee werken van Johannes Brahms, Nachtwache 2 en Letztes Glück. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vandaag kunt u in dit programma luisteren naar het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium. Op hun programma staan drie werken van Marcel Peters, Jozef Horowitz en Alfred Reed. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium werd opgericht in 1982 om de blazers op het conservatorium de mogelijkheid te bieden in een groot ensemble ervaring op te doen en nieuwe originele partituren voor harmonieorkest in te studeren. Dat is gelukt. Vele werken van Nederlandse en buitenlandse componisten zijn door het orkest in première gebracht. Sinds 1988 staat het orkest onder leiding van Jan Kober. Hij werd in 1951 geboren en studeerde klarinet en directie aan het Maastrichts Conservatorium. Enkele weken geleden hoorden we hem in De Muzikant als dirigent van het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium opent het programma met een lang werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters, Abstractions. Marcel Peters werd in 1926 in Antwerpen geboren en daar studeerde hij ook aan het conservatorium. Naast componist is Marcel Peters ook een zeer verdienstelijk arrangeur. In Abstractions, een eigen compositie, probeert Marcel Peters uit de diverse facetten van het hedendaagse leven weer te geven. Daarbij denkt hij aan de nooit aflatende gejaagdheid, de elektronisch gestoorde samenleving en af en toe de moderne romantiek aan het einde van de 20e eeuw. Abstractions bestaat uit 5 delen: Adagio Allegro, Allegro Agitato, Largo, Martiale en Epiloog.

U heeft geluisterd naar Abstractions, een werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Het volgende werk is wat korter, Commedia dell'arte van Josef Horowitz. Ook hij werd geboren in 1926, net als Marcel Peters, maar Josef Horowitz kwam ter wereld in Wenen en hij studeerde aan de Royal College of Music in Londen en later bij Nadia Moulanger in Parijs. Commedia dell'arte is geïnspireerd op de komische theatertraditie die vanaf de 16e eeuw in Italië door rondreizende theatergezelschappen ontwikkeld werd. Zoals veel van de composities van Josef Horowitz bevat Commedia dell'arte ballet en pantomime elementen. U wordt uitgedaagd om zich personages voor te stellen zoals Arlecchino, Colombina, Pantalone, Truffaldino en Scaramucce.

U hoorde Commedia dell'arte, een werk van Jozef Horowitz, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Cobert. Tot slot neemt ditzelfde Harmonieorkest u mee naar Groot-Brittannië met een compositie van Alfred Reed en wel zijn vijfde symfonie. Alfred Reed schreef dit werk in 1994 in opdracht van het Sensuko Geikyuan College of Music in Tokio, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. De vijfde symfonie bestaat uit drie delen. Een inleiding, moderately and sustained, leidt naar het eigenlijke eerste deel, een stuwend allegro assai, waarvan de hoofdthema's eerst bij de pauken en de melodische percussie te horen zijn. Het tweede deel is een uitgebreide bewerking van een van de oudste Japanse volksliederen, Sakura, kersenbloesem. En het derde deel is een rondo, Allegro molto con fuoco, waarin enkele elementen van de twee voorafgaande delen

0: U heeft geluisterd naar de vijfde symfonie van de Engelse componist Alfred Reed. Het harmonieorkest Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Deze muzikant stond helemaal in het teken van dit orkest, dat in 1982 werd opgericht.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici dat u voorheen op de zaterdagochtend kon beluisteren. Een van de items is de serie Muziekschoolconcerten en dat pakken we nu weer op. De muziekschoolconcerten in de serie Onbekend maakt onbemind van Unisono, het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Vorige maand op 9 december namen we een muziekschoolconcert op in Zeroskerke op Walcheren. Het concert werd mede georganiseerd door de NERV en dat is de Nederlandse Enkelrietvereniging, de belangenvereniging voor saxofonisten en klarinetisten. En er is altijd iets bijzonders. Deze keer bijvoorbeeld was Ton Verhiel aanwezig als gastcomponist. Hij is saxofoondocent aan de muziekschool in Sittard Geleen en werkt onder andere met verstandelijk gehandicapte kinderen in Heerlen. Ton Verhiel schreef leermethodes voor de saxofoon. Hij componeert kamermuziek, kinderliedjes en muziek voor de harmonie- en fanfarewereld. Preludes and Dance schreef Ton Verhiel speciaal voor dit concert in Zeroskerke. Het wordt uitgevoerd door het Enkelriet Choir van saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland.

Dat was de wereldpremière van Prelude and Dance van Ton Verhiel. Een stuk voor Enkel Reed Choir dat hij speciaal voor dit concert componeerde. En het werd gespeeld door saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland. En daarvoor hoorde u niet het stuk dat ik aankondigde. Het was een klein foutje van ons hier in de studio. Daarvoor hoorde u Swing uit Clarinet Time van Joep Wanders. Gespeeld door het klarinetensemble Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Er waren allerlei solisten en enkelriet-ensembles present op 9 december in Zeroeskerke om werk van moderne Nederlandse componisten te spelen. Color Reeds Tolen werd opgericht speciaal voor dit concert. 25 klarinettisten, van beginnend tot vergevorderd, studeerden 2 werken in. Daarvan hoort u Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel.

Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel, gespeeld door het pas opgerichte Colorreeds Tolen. En de 25 klarinetisten daarvan zijn afkomstig uit de orkesten Muziekvereniging Concordia uit Tolen en Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Van Rudolf Escher staat nu de sonata voor klarinetsolo op het programma. Rudolf Escher was naast componist ook schilder en hij schreef gedichten. Zijn oom was de wereldberoemde graficus M.C. Escher. De sonata schreef Rudolf Escher in 1973 in opdracht van de Nederlandse regering. De sonata bestaat uit drie delen, Molto Tranquillo, Vivo en Commodo. Luistert u naar Tamara van Koetsveld. Zij studeerde aan de conservatoria in Den Haag en Amsterdam.

De sonata voor klarinetsolo van Rudolf Escher uit 1973 hoorde u, gespeeld door Tamara van Koetsveld. Serooskerke op Walcheren ligt vlakbij België en daar komt ook het gelegenheidskwartet vandaan dat u zo dadelijk gaat horen. Het bestaat uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Ze spelen het Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugden. Van hem weten we niet zoveel, wel wanneer hij leefde, van 1894 tot 1968.

Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugten. U hoorde het kwartet België, bestaande uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Van een rietkwartet naar een rietkwintet, Meet Five Reed is opgericht in 2001. Meet Five Reed wil de passie voor saxofoonmuziek overbrengen, van klassiek tot Dixieland. In België en Nederland traden ze al verschillende keren op en voor dit concert zochten ze twee swingende nummers op van Martijn Padding en Kees Schonebeek. Van Martijn Padding Quintet uit 1996, een compositieopdracht voor de Vereniging voor Huismuziek. En van Kees Schonebeek Pleasure for Five uit 1990, een vrolijk stuk met invloeden van Britten en Vaughan Williams. Meet Five Reed bestaat uit Dick Hollenberg, Sascha van As, Esther Vlieger, Marielle Eversdijk en Co. Zuidweg.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki, een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schiddings. De beste componisten voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

0: Canticles van James Curnow werd uitgevoerd door de brassband Bürgermusik uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiecki. Na deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse blaasmuziek even een klein uitstapje naar Limburg. Daar woont G. Reinders en die wist na het succes van zijn hit Bloosmuziek 15 Limburgse blaasorkesten te verzamelen op één cd. Stuk voor stuk begeleiden ze een van zijn songs. Een prachtige samenwerking tussen de wereld van de blaasorkesten en die van de sing-songwriters. Hopelijk volgen er meer. Luister naar het nummer Bloosmuziek met de fanfare Eendracht uit Nieuwenhagerweide.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauw box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten de deur hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondigse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar vuren over de stoep.

0: Dat was de fanfare Eendracht uit Nieuwenhager Heide onder leiding van Hardy Mertens met bluesmuziek van G. Reinders. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. Het komende uur de Koninklijke Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht.

U hoorde de compositie Vanguard van James Curnow, gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. En vandaag in dit programma, De Muzikant, staat dit orkest centraal. U kunt luisteren naar opnames van het orkest op hun cd Fire Dance, uitgegeven op het Engelse label Curnow Records. Het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht werd opgericht in 1946 als Musique de Bruxelles. Het werd in 1947 officieel erkend als Musique de la Force Aérienne. Het stond toen onder leiding van Henri Mestres. Het orkest bestaat uit zo'n 65 leden met een mooi evenwicht tussen koper- en houtblazers. De spelers komen zo van zowat alle Belgische conservatoria. De belangrijkste rol van het orkest is het muzikaal opluisteren van ceremonies en culturele evenementen. Daarvoor heeft men een uitgebreid en breed repertoire van klassieke, romantische, hedendaagse werken en ook filmmuziek. U hoort nu het orkest met de Powhatan Rhapsody van James L. Hosey.

De Powhatan Rhapsody van James L. Housay door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Deze Crépin werd geboren in 1954 in Wallonië in Metten. Hij studeerde saxofoon, cello en piano aan de muziekacademie in Dinan en ook aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Zijn carrière in de blaasmuziekwereld begon als saxofonist bij de harmonie van de Gendarmerie. Daarna werd hij kapelmeester van de Belgische Gidsen. Sinds 1984 is hij dirigent van het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht. Hij zet zich daarnaast in voor de Internationale Associatie voor de Promotie van de Saxofoon. Hij is zelf componist en dirigeert als gastorkest in Frankrijk, Spanje of Luxemburg. En zelfs ook Hongarije en nog heel veel andere landen. In 1998 organiseerde hij een saxofoondag in Dinan. Daarbij kwamen honderden saxofonisten bij elkaar. Volgens het Guinness Book of Records waren het er 1236. Alain Crépin, daar hebben we het over. Hij dirigeert nu A Day at the Fair van James Curnow.

A Day at a Fair van James Curnell, gespeeld door het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht om leiding van Alain Crépin. Op de cd Fire Dance staan hoofdzakelijk werken van Engelse en Amerikaanse componisten. Elliot Del Borgo is daarop geen uitzondering. Hij werd geboren in New York 1938 en hij schrijft hoofdzakelijk voor blazers of strijkers. Hij componeerde de muziek voor de Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid. Van hem hoort u het titelstuk van de cd Fire Dance.

Fire Dance van Elliot Del Borgo door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht. Ook James L. Hosey is een Amerikaans componist, geboren in Nashville, Tennessee. Na zijn middelbare schooltijd nam hij dienst in het Amerikaanse leger als trompetist. Hij studeerde af aan de U.S. Armed Forces School of Music. Hij werd bibliothecaris voor de United States Army Band in Pershing Own in Washington, D.C., maar James L. Hosey wilde professioneel componist en arrangeur worden. In 1981 werd hij benoemd tot staf-arrangeur van het United States Army Band. Tijdens zijn 20-jarige militaire carrière kreeg hij 4 eremedailles en een persoonlijke aanbevelingsbrief van generaal Colin Powell, nadat hij een speciale mars had geschreven voor zijn afscheidsceremonie. 2 stukken van hem, Clash of the Ironclads en Black Granite 3. En het laatste stuk werd door vrijwel alle Amerikaanse militaire kapellen gespeeld. Clash of the Ironclads is een verwijzing naar een veldslag in 1862.

Class of the Ironclads en Black Granite Tree van Amerikaanse componist James L. Hosey door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht onder leiding van Alain Crépin. Van het repertoire van de Koninklijke Harmonie van de Belgische Luchtmacht beloofde ik ook nog een arrangement van klassieke en romantische werken. Mike Hennekel arrangeerde er een paar. Hennekel studeerde trompet aan de Universiteit van de staat Californië, Sacramento. Zijn diploma, film- en videocompositie, behaalde hij aan de Universiteit van Zuid-Californië, waar hij studeerde met bekende televisie- en filmcomponisten. Ik noem David Rexon, Alexander Courage, Patrick Williams en Jerry Goldsmith. Mike Hennekel dirigeert de Rockin' All City Band en het All City Orkest. Naast lesgeven houdt hij zich bezig met componeren en arrangeren voor schoolorkesten en de Hollywood Studios Capitol, Paramount en United Western. Twee arrangementen van zijn hand. De derde symfonie van Beethoven, de finale uit de Eroica en The Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek.

Arrangementen voor harmonieorkest van Mike Hanekel. Beethovens derde symfonie, de finale uit de Eroica en de Great Highland Pipes, Schotse volksmuziek. Hoewel het een militair orkest is, mag men sinds 1989 optreden in burgeruniformen tijdens gala-concerten. In 1995 kreeg de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de Schouderkoord uitgereikt. In de kleuren van het lint van de Leopoldsorde tweede klasse. Als belangrijk ambassadeur van de luchtmacht in binnen- en buitenland draagt de muziekkapel symbolisch deze onderscheiding. Onder leiding van Alain Crapin verzorgt het orkest concerten voor de Belgische radio en televisie. En de muziekkapel wordt ook vaak gevraagd op internationale taptoes en muziekfestivals in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Denemarken, Polen en Kroatië. Twee werken nu van Timothy Johnson, die het daar heel goed zouden kunnen doen. Resounding Praise, geïnspireerd op Psalm 150, en A French Carol. In binnen- en buitenland draagt de muziekkapel symbolisch deze onderscheiding. Onder leiding van Alain Crapin verzorgt het orkest concerten voor de Belgische radio en televisie. En de muziekkapel wordt ook vaak gevraagd op internationale taptoes en muziekfestivals in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Denemarken, Polen en Kroatië. Twee werken nu van Timothy Johnson, die het daar heel goed zouden kunnen doen. Resounding Praise, geïnspireerd op Psalm 150 en A French Carol Suite.

Arrangementen van Timothy Johnson, Rysalnik Praise en A French Carol Suite. Gespeeld door het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Luchtmacht, onder leiding van Alain Crépin. Het orkest dat centraal staat in dit programma De Muzikant. Tot slot nog even een echt militaire stuk van de Engelse componist James Curnow, Off Courage and Patriotism. Een verwijzing naar de Brits-Amerikaanse oorlog in 1812. U hoort de trompetsignalen, de kanonnen die schieten op afstand. Een werk dat het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht goed ligt.

James Curnow of Courage and Patriotism. Dit was De Muzikant, deze keer met het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crapin en hun cd Fire Dance met hoofdzakelijk Engelse en Amerikaanse componisten. Dit programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij De Muzikant van de Concertzender. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg blaasorkesten. Vandaag een portret van de brassband Heist. Maar eerst even een persbericht. Want de 27e editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen worden volgende week gehouden op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in de Martini Plaza in Groningen. Tijdens dat kampioenschap zullen 46 brassbands uit heel Nederland deelnemen aan de wedstrijden. Op vrijdag beginnen de kampioenschappen om 3 uur met de deelnemers uit de 4e en 3e divisie. 'S Avonds worden de kampioenen uit allebei de divisies gehuldigd door minister Plasterk. Op zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends zijn de brassbands uit de 2e en 1e divisie te beluisteren. Allebei met 8 orkesten. In de kampioensdivisie brandt de strijd los tussen 9 brassbands. En die strijden om deelname aan het Europese kampioenschap 2008 in Noorwegen. Alle divisies worden beoordeeld door een internationale jury. Zaterdagavond zijn de 1600 stoelen in de Martini Plaza in Groningen al helemaal uitverkocht. Maar voor zaterdag overdag en ook voor vrijdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Het bestellen daarvan kan uitsluitend telefonisch via telefoonnummer 053-433-0890. Terug naar de brassband Heist.

Je hoorde de Mars Mühledorf van Derek Broadbent. Die werd gespeeld door de brassband Heist, onder leiding van Bert van Tiene, het orkest waar je het komend uur naar kunt gaan luisteren. Heist op den Berg in België is in de amateurmuziekwereld een begrip. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw waren er 12 fanfarekorpsen actief in het dorp en de deelgemeente, een record. Bovendien staat in Heist, zo wordt de naam liefkozend afgekort, een grote muziekacademie die de voedingsbodem vormt voor het plaatselijk muziekleven. Heist op den Berg wordt in België wel het mekka van de blaasmuziekwereld genoemd. En binnen de grote hoeveelheid fanfares was er absoluut ook nog plaats voor een brassband. In september 2004 begonnen de eerste repetities en al gauw was de bezetting van een typisch Engelse brassband compleet, klaar voor het eerste kerstconcert. Je hoort de brassband nu met variaties op Laudate Dominum van Edward Gregson.

Je hoorde van Edward Gregson variaties op Laudate Dominum, gespeeld door de nog jonge brassband Heist. Brassband Heist is dus net 3 jaar jong en doet al meteen mee met brassbandkampioenschappen in Mechelen en Brussel met veelbelovende resultaten. En alsof dat niet genoeg was, stak de brassband uit Heist op den Berg het kanaal over om concerten te geven in Folkestone en Londen. En daarom maar meteen 2 Britse traditionals, gearrangeerd door Alan Forney. Aeroskay Love Lilt en Yabangs and Brass.

Je hoorde van de Britse arrangeur Alan Forney twee bewerkingen van Engelse traditionals. Dirigent van Brassband Heist is Bert van Tiene. Van huis uit is hij trompetist. Hij studeerde aan de conservatoria van Gent, Maastricht en Brussel. En hij speelt momenteel in het grote harmonieorkest van de Belgische Gidsen. In het nu volgende stuk van Stijn Roels geeft hij het dirigeerstokje door aan de componist om zelf de solo-karnetpartij te spelen. Stijn Roels studeerde in Dendermonde en het Lemmens Instituut in Leuven orgel en trompet. Op het moment is hij docent muziekgeschiedenis, vaste organist van een aantal kerken en hij dirigeert verschillende koren en orkesten. Je hoort nu van hem het stuk Lyrica. Brassband Heist onder leiding van Stijn Roels met Bert van Tiene op cornet.

Je hoorde Lyrica van Stijn Roels. Hij dirigeerde zelf het orkest Brassband Heist. En de vaste dirigent was te horen als solo-cornetist. Dat stokje doorgeven, daar heeft Bert van Tienen geen moeite mee. Want ook bij het volgende stuk laat hij graag de componist zelf dirigeren. Dat is dan ook niet de eerste de beste. Jan van der Roos. Als componist en dirigent wordt Jan van der Roos over de hele wereld uitgenodigd om gastcolleges te geven, te dirigeren. En er zijn talloze orkesten die werk van hem op het repertoire hebben. Brassband Heist speelt zijn Concerto Grosso, geschreven in 1985. Het herdenkingsjaar van Bach en Händel. Het werk heeft dan ook barokke elementen. De solo trompetpartij wordt gespeeld door Bert van Tienen en de trombonepartij door Walter Hoeks.

Dat was Concerto Grosso van Jan van der Roost, gedirigeerd door de componist en de vaste dirigent van de brassband Heist, Bert van Tiene. Hij speelde trompet en solotrombonist was Walter Hoeks. Vanaf nu staat de brassband Heist weer onder leiding van Bert van Tiene. Ze gaan zo spelen Lucy Long van Fred Godfrey. En dat is eigenlijk de alias van Rylan Williams, geboren in 1880 in Swansea in Wales. Hij is vooral bekend geworden als variété-componist van de Music Hall. Talloze liedjes werden door hem geschreven en een paar daarvan worden nog steeds gefloten. Hoewel men de naam van de componist vast niet meer weet. En Lucy Long is ook zo'n liedje. Het werd bewerkt voor brassband door Luc Vertomme.

Lucy Long van Fred Godfrey in een bewerking van Luc Vertomme was dat. Het werd gespeeld door de Brassband Heist onder leiding van Bert van Tiene. We hebben nog wat tijd over en we hebben een stukje filmmuziek van de kaskraker Forrest Gump uit 1994. Een film met maar liefst 13 Oscar-nominaties. Je hoort het Feather Theme, gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor Brassband door Sandy Smith.

Dat was tot slot van De Muzikant het Feather Theme van de film Forrest Gump uit 1994. Gecomponeerd door Alan Silvestri en gearrangeerd voor brassband door Sandy Smith. En hier dus gespeeld door de brassband Heist onder leiding van Bert van Tienen. De muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Ja, als u deze herkenningsmelodie bekend voorkomt, dan weet u dat u terecht bent gekomen bij het programma De Muzikant. Een tweewekelijkse uitzending met muziek voor en door harmonieën, fanfaren en brassbands, kortweg blaasorkesten. Met deze keer de cd Brass from the New World. Vorige week zijn de Nederlandse brassband kampioenschappen afgesloten in Groningen. Maar om in de sfeer te blijven hebben we vandaag opnames van drie Engelse topbands. De Yorkshire Imperial Band, de Desford Colliery Band en de Black Dyke Band. De Yorkshire Imps openen deze trilogie met de Suite for Brass van Stephen Bula.

de Yorkshire Imps, de Yorkshire Imperial Band. Ze speelden Suite for Brass van Stephen Bulla. Je kunt het op de vingers van één hand het aantal brassbands tellen dat bekend staat onder hun bijnaam. De Yorkshire Imps is zo'n voorbeeld. Zowel op concertpodia als in concoursen hebben de Imps een wereldfaam opgebouwd. De band werd opgericht in 1930 en was toen al een van de Engelse toporkesten. De oorspronkelijke naam was Yorkshire Copper Works Band at Stourton. En Stourton, dat ligt bij Leeds. Het orkest was opgericht als een fabrieksorkest. En toen die fabriek in 1958 de naam veranderde in Yorkshire Imperial, veranderde ook het orkest mee van naam. De Yorkshire Imperial Band werkt regelmatig mee aan televisie- en radioopnamen en was ook bij ons in Kerkrade op het Wereldmuziekconcours te gast. De band speelt nu van James Curnow zijn Brass Miniatures.

Brass Miniatures van James Curnow, gespeeld door de Yorkshire Imperial Brass onder leiding van David Hurst. De Desford Colliery Band, ook dat is een orkest dat is ontstaan vanuit een industrieel verleden. In 1898 heette het orkest oorspronkelijk Ibstock United. In 1912 kregen ze voor het eerst een professionele dirigent. Hij kwam twee keer per week naar de repetitie met paard en wagen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel muzici uitgezonden naar de loopgraven in België en Frankrijk. En ook in de Tweede Wereldoorlog was het een dieptepunt in de geschiedenis van de band. In 1956 kon men de verwaarloosde instrumenten vervangen dankzij een bijdrage van de Coal Industry Social Welfare Organization. Hierdoor, en omdat de meeste spelers mijnwerkers waren, kreeg de band de huidige naam, de Desford Colliery Band. Het orkest groeide in de jaren erop naar een landelijk topniveau. En door de achteruitgang van de mijnindustrie zijn er geen mijnwerkers meer in het orkest. De meeste spelers komen nu van de conservatoria en music colleges in Engeland. De Desford Colliery Band is nu zelfs een van de werelds beste exponenten van het fenomeen brassband. Van James Curnow speelt de band nu zijn Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991.

Legend in Brass, speciaal voor de Nederlandse brassband kampioenschappen geschreven in 1991 en gespeeld door de Desford Colliery Band om leiding van Jan de Haan. En dan de derde brassband die ik aan u wil voorstellen. Dat is de Black Dyke Band. Meteen het oudste van de drie van vandaag en het bestaat ook al zo'n 150 jaar. En ook dit orkest vindt zijn oorsprong in de industrie. Het orkest was oorspronkelijk bezit van en werd financieel gesponsord door de textielfabriek John Foster & Son of Queensbury. John Foster speelde zelf waldhoren. Hij kleedde het orkest in 1855 in uniformen waarvan de textiel uit zijn eigen fabriek kwam. De oorspronkelijke naam was Black Dyke Mills Band. En die mill, dat was een verwijzing naar de textielmolen. Zo'n 140 jaar lang bleef die naam gehandhaafd. En in 1996 werd het dus Black Dyke Band. Het orkest staat onder leiding van James Watson en het orkest speelt twee werken achter elkaar. Rhapsody on St. Dino van James Chine en The Great Revival van William Gordon.

De Black Dyke Band met Rhapsody on St. Gino van James Chine en tenslotte Great Revival van William Gordon. Een brassband heeft een hele specifieke bezetting en dat ga ik even opnoemen. 10 cornetten, 4 horens, 2 euphoniums, 2 baritons, 3 trombones en 4 bassen en met 3 slagwerkers erbij komt men aan precies 28 spelers. Die euphoniums behoren tot de lage instrumenten. Ze zitten met de baritons en trombones aan de rechterkant. De brassband biedt de mogelijkheid om verschillende instrumenten te laten soleren. Zoals bijvoorbeeld de Euphonium Fantasia van Stephen Bula. Leidraad in dit werk is het Westminster Abbey-thema van Henry Purcell.

2 toegiften waren dat door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese, de Dance of the Tumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou, Tcheryomyushki van Dmitri Shostakovich voor een laaiend enthousiast publiek. Dit was een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van vorig jaar naar Sint-Petersburg ter gelegenheid van het Meifestival. De opnames werden gemaakt door Max Veijen. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers. Met dank aan Max Veijen en Chantal Vromans.

U hoorde Pas Redouble 1 van Gioachino Rossini voor harmonieorkest. In deze aflevering van De Muzikant staat het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober centraal. Dit orkest verzorgde het 10e deel van de serie Masterpieces for Band, die uitgeverij Molenaar alweer enkele jaren geleden uitbracht. Op deze cd originele muziek voor harmonieorkest en bewerkingen van symfonische stukken. Het Brabants Conservatorium bestaat sinds 1917. Omdat er veel blaasorkesten zijn in Brabant, besloot men in 1982 een symfonisch blaasorkest op te richten op het conservatorium, met als doel de studenten de gelegenheid te geven om in een groot ensemble ervaring op te doen en om nieuwe muziek voor harmonieorkesten in te studeren. Die doelstelling werd ruimschoots gehaald en deze cd is daar het resultaat van. Alfred Reed schreef een eendelig werk voor de Feldmusikbar in Unterageri in Zwitserland, getiteld Evolutions. Het is op 3 thema's gebaseerd. Deze thema's vormen een contrast met elkaar, maar evolueren, vandaar de titel, naar een krachtig samenspel.

Dat was Evolutions van Alfred Reed, gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muziek is afkomstig van de 10e cd met Masterpieces for Band. Deze cd kreeg als subtitel mee Miss Saigon en dat is een musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg. De bewerking voor harmonieorkest werd gemaakt door Johan de Meij met zijn verfijnde orkestratietechniek. Het is een symfonisch portret geworden van enkele van de mooiste bladzijden uit de musical. U hoort 5 stukken, de ouverture Saigon, april 1975, The Movie in My Mind, The Morning of the Dragon, Please and I Still Believe.

Miss Saigon, een suite uit de partituur van de gelijknamige musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg, bewerkt voor harmonieorkest door Johan de Meij. Dit is de concertzender met de muzikant. Het Brabants Harmonieorkest speelt nu een werk van Willem Strietman, gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Strietman droeg het op aan dirigent Jan Kober. Kreisleriana is de titel en het is een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler, die componist Strietman als kind nog had horen en zien spelen en wiens uitvoeringen op oude grammofoonplaten hem bleven fascineren.

Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober speelde Kreisleriana van Willem Strietman. Een andere, al wat oudere Nederlandse componist is Johannes van Bree. Hij leefde van 1801 tot 1857 en werkte hoofdzakelijk in Amsterdam. In zijn tijd waren de blaasorkesten nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. De instrumenten waren nog onvoldoende doorontwikkeld en ook de spelers waren technisch minder onderlegd. Maar desondanks schreef Johannes van Bree een plechtstatige concertmars en bewees daarmee dat hij het blaasorkest al als een serieus muziekensemble zag. De romantische triomfmars is typerend voor de eerste helft van de 19e eeuw en de eenvoudige compositiestijl van Bree is sterk verwant aan het Franse idioom uit die tijd. Marinus Degenkamp bewerkte het origineel voor modern harmonieorkest. Luistert u naar Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree.

U hoorde Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree in een arrangement van Marinus Degenkamp door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Als laatste een modern werk voor harmonieorkest, Zwiefache Symphonique van Serge Lansant. Deze Franse componist overleed nog maar kort geleden op 10 juli 2005. Serge Lansant studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs. Hij studeerde af met lof en kreeg ook de Prix de Rome, de compositieprijs van de Franse omroep en andere prijzen en onderscheidingen. Zijn oeuvre omvat symfonische muziek, kamermuziek, concerten voor piano, fluit, contrabas en harp en verder twee balletten en een kameropera. Sinds 1960 schreef hij vooral werken voor symfonisch blaasorkest. De Zwiefache Symphonique is daarvan een mooi voorbeeld. Het werk werd geïnspireerd door Beiers Oostenrijkse dansen, de Zwiefache, die Serge Lansant via de radio hoorde. Hij werd meteen gepakt door deze volksmuziek met de verrassende maatwisselingen driekwart, tweekwart. De Zwiefache Symphonique bevat oorspronkelijk 7 delen, u hoort er 4, Allegro, Allegretto, Moderato en Allegro.

Dat was de medley Pohoye Flowers van Erwin Hartman. Voor dit soort medleys in arrangementen voor blaasmuziek is veel volksmuziek bewaard gebleven. Nog zo'n voorbeeld is het stuk Een reis door Carnolia van Anton Jakkel. Hij werd geboren in Bohemen, maar werkte vrijwel zijn hele leven als kantoorklerk in Ljubljana. Anton Jakkel speelde viool in een operaorkest, maar componeerde daarnaast entertainmentmuziek, salonmuziek en stukken voor blaaskapel. Een reis door Carnolia begint Wagneriaans en eindigt met de Sloveense hymne Najprej zastava slave, voorwaarts vlag van de glorie.

Dat was de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. En zij speelde een reis door Carnodia. Van een heel ander karakter is de Duovna Pesem, een kerkelijk werk van Anton Dolinar. Hij was een van de belangrijkste Sloveense componisten van het interbellum. Duovna Pesem is een ingetogen koraal en een mooi voorbeeld van het talloze religieuze materiaal wat de blaaskapellen eeuwenlang hebben verzorgd en waarvan nog heel veel materiaal onder het stof vandaan gehaald moet worden. De Duovna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd pas onlangs herontdekt in de archieven van Nationale Universiteitsbibliotheek.

De Hofna Pesem, of spirituele hymne van Anton Dolinar, werd gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van dirigente Andrea Solar. Ze is Sloveense en studeerde in Nederland orkestdirectie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Jan Colbert. De ouverture Na Triski Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar is eigenlijk een ouverture voor een volksoperette. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een symfonieorkest, maar zoals het meeste werk van Danilo Bukar is het bewaard gebleven in een arrangement voor blaasorkest.

De operette-ouverture Na Tristi Gori van de Sloveense componist Danilo Bukar, bewerkt voor blaasorkest door Stjepan Dletsk en gespeeld door de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Nog een medley is Mlada Pota, The Youthful Path. Ook weer een werk van Anton Dolinar, maar bewerkt voor blaaskapel door Philippe Bernard. Mlada Pota is een groots opgezet werk van 12 minuten en dat is in de traditie van de Sloveense muziek erg lang.

La Rapporta van Anton Solinar in een bewerking voor blaasorkest door Philippe Bernard. U hoorde voor de laatste keer de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Dan hebben we nog een aanvulling op deze CD Brass en Patina. Op de CD Slovenian Wind Orchestra Music staan enkele historische opnamen. Onder andere een van de Joegoslavische Armed Forces Band, een opname uit 1953, dit keer onder leiding van Jozef Broen. U hoort een werk van Daniel Bukar met de titel die helaas niet vertaald is. Belogranske Pisanice. Op Kolpie.

U hoorde de Joegoslavische Armed Forces Band, een opname uit 1953 onder leiding van Jozef Broen. Ze speelde Belo Kranjske Pisanice op Kolpi van de Sloveense componist Daniel Buka in een bewerking van Vilim Markovic. Deze muzikant werd samengesteld door Katrijn K.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant nogmaals Europa Cantat, het zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Vanaf 17 juli ruim een week lang in Utrecht. In deze uitzending laten we enkele amateurkoren horen die ook op het festival aanwezig zijn. De zangers doen mee aan de workshops tijdens het festival, maar geven daarnaast met hun eigen ensemble ook kleine concerten. Uit Italië komt het gemengd koor Note Blu di San Ponziano. Luistert u naar een bewerking van de Romeinse traditional Atoki Atoki.

Het koor Note Blu di San Ponziano, onder leiding van Marina Mungai, zong Atoki Atoki. Het koor werd in 1979 opgericht in Rome. Inmiddels won het verschillende prijzen en treedt het op in belangrijke kerken en theaters in Rome. Het repertoire van Note Blu is divers, van klassieke tot moderne muziek, maar zoals de naam al aangeeft is het koor het sterkst in het wat meer lichte repertoire. Een speciale plek daarin hebben de Negro Spirituals, waarin Note Blu zich specialiseerde. Er staan er zo'n 40 op het repertoire.

Fix me, Jesus. Satan's on my shoulder and I got a key to the kingdom. Drie negro spirituals gezongen door het Italiaanse koor Note Blu di San Ponziano onder leiding van Marina Mungai. Live te beluisteren in Utrecht tijdens Europa Cantat later deze maand. Er komen nog meer koren uit Italië, zoals Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo in Toscane. Dit koor heeft al talloze prijzen gewonnen en trad ook al vaker op in het buitenland. Het koor staat sinds de oprichting in 1997 onder leiding van dirigent, violist en componist Lorenzo Donati. En vanzelfsprekend zingen ze werk van hem. Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Celorum voor dubbelkoor.

Van de Italiaanse componist Lorenzo Donati hoorde u Sorge Aurora voor gemengd koor en sopraan solo en Ave Regina Cielorum voor dubbel koor uitgevoerd door Insieme Vocale Vox Cordis uit Arezzo onder leiding van Donati zelf. Uiteraard heeft een Italiaans koor nog meer Italiaanse muziek op het repertoire, zo ook een veel ouder werk uit de Italiaanse renaissance, Sibella Persica van Orlando di Lasso.

Dat was Sibella Persica van Orlando di Lasso, gezongen door Insieme Vocale Vox Cordis, onder leiding van Lorenzo Donati. Het Franse ensemble Vocale Impression uit Le Havre zong al eerder op festivals van Europa Cantat in Linz en in Barcelona en binnenkort ook in Utrecht te beluisteren. Luistert u naar zijn interpretatie van de Vals van Georges Bizet.

Het vocaal ensemble, het ensemble Vocaal Impression uit Le Havre onder leiding van Emmanuel Pascal Falala zong Valse van Georges Bizet. Dit is de concertzender met de muzikant, waarin we aandacht besteden aan enkele Europese amateurkoren die te horen zullen zijn op het festival Europa Cantat vanaf 17 juli in Utrecht, een week lang. De koormuziek van Lili Boulanger is bij ons tamelijk onbekend repertoire. Het ensemble Vocaal Impression zingt van deze laat 19e eeuwse Franse componiste het hoogromantische werk Sous Bois.

Van de Franse componiste Lili Boulanger hoorde u Sous-bois, uitgevoerd door het ensemble vocaal Impression onder leiding van Emmanuelle Pascal. Het Zwitserse kammerkoor Schaffhausen bracht in 2002 een cd uit met een brede keuze uit het repertoire. In 2001 zong het koor de première van een werk van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke, Da das Jahrhundert geht, een compositie voor het 500-jarige denkfeest van het kanton Schaffhausen. U hoort het kamerkoor met een ad hoc feestorkest onder leiding van Guido Helpling.

Het Kammerkoor Schaffhausen en een ad hoc festivalorkest onder leiding van Guido Helpling brachten Dadas Jahrhundertgeht van David Angel op een tekst van Rainer Maria Rilke. Ook Guido Helpling zal met zijn koor aanwezig zijn op het Europa Cantat Festival. Uiteraard zijn er ook Nederlandse koren die optreden. Koor Leeuwenhart bereikte dit jaar de halve finales van Korenslag. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige muziek, pop, cabaret, jazz en musical. Van de cd Visioen laten we twee nummers horen, Kindje van de Zilveren Maan en Vlieg met me mee. Het koor staat onder leiding van Thijs Krammer, die ook voor de arrangementen zorgde.

koor Leeuwenhart, onder leiding van Thijs Krammer, zong Kindje van de Zilveren Maan, een bewerking van het Spaanse Hijo de la Luna van José María Cano, en Vlieg met me mee, een tekst van Henny Vrienten op muziek van Tjeerd Oosterhuis. De arrangementen waren van Thijs Krammer. Dit was De Muzikant. U hoorde in deze uitzending 5 koren die over enkele weken in Utrecht zullen optreden tijdens het Europa Cantat Festival. Samenstelling Katrijn Kuipers. We hebben nog tijd voor een kleine aanvulling. U hoorde het al eerder in deze uitzending, het kammerkoor Schaffhausen. Nu met Il est bel et bon van Passereau.

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest. Hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.

Dat was Capriccio uit 1963 van de Belgische componist Marcel Poot. Het volgende korte werkje is van de Franse componiste Germaine Taillefer, een van de leden van de beroemde groep des Six. Mars uit 1976 is speels en luchtig van karakter en vol afwisseling en elegantie. De instrumentatie voor harmonieorkest is van Désiré Dandaene.

Mars van Germaine Taillefer in een orchestratie van Désiré Dandaene en uitgevoerd door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. 2 weken geleden hebben we een hele uitzending besteed aan de Franse componist Serge Lansen. Met name zijn werken voor harmonieorkest en solo-instrument kwamen daarin aan bod. Ook in Maastricht zijn ze dol op zijn werk. Vandaar dat we nu draaien de Symphonie Ibérique, een compositie uit 1989, bestaande uit 3 delen vol Spaanse dansritmes.

U hoorde Symphonie Ibérique van Serge Lansen, gespeeld door het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Dat orkest staat centraal vandaag in De Muzikant. We blijven in Spaanse sferen met de compositie Mallorca van Isaac Albéniz. Mallorca is een heel romantische, rustig wiegende barcarolle, oorspronkelijk geschreven voor piano solo. De bewerking voor harmonieorkest is van de Spaanse dirigent Juan Masquies.

Mallorca van Isaac Albéniz werd gespeeld door wederom het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Van Spanje terug naar Nederland. Jochem Slothouwer werd in 1938 geboren in Utrecht. Van hem gaan we luisteren naar Hymns and Dances 2 voor Groot Harmonieorkest en Harp ad Libitum. Het eerste werk met deze titel schreef Slothouwer voor piano solo, gemengd koor en slagwerk. Tegenstellingen kenmerken deze compositie, die uit 5 delen bestaat, die ononderbroken in elkaar overgaan.

Het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers speelde Hymns and Dances 2 van de Nederlandse componist Jochem Slothauer. We besluiten de muzikant vandaag met een werk van Giuseppe Verdi, Il Vespri Siciliani, een ouverture die hij schreef in 1855. De bewerking voor harmonieorkest is van de Franse dirigent en componist Paul Dispret.

In De Muzikant heeft u het afgelopen uur kunnen luisteren naar opname van het Conservatorium Harmonie Orkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. Als laatste speelde zij Il Vespri Siciliani van Giuseppe Verdi in een bewerking voor harmonieorkest van Paul Dispré. De opnamen zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. De Muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers. Er is nog wat tijd over, daarom nog een heel klein stukje uit Figuur Sonore van Henk Badings.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Vandaag en in de twee komende afleveringen hoort u hierin opname van het première festival dat afgelopen voorjaar plaatsvond in Houten.

lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linde, Snelrewaard Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wanderes Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is een bergmassief in Griekenland en zou de woonplaats van de muzen zijn geweest. Later werd de berg symbool voor het streven naar een hoge graad van perfectie. Ad Parnassum zingt twee werken. Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Ad Parnassum staat hier onder leiding van oprichter Pieter van Moergastel.

Ad Parnassum onder leiding van Pieter van Moergastel zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels gehaald. Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns woonde en werkte vrijwel haar hele leven in Breda. Haar repertoire is zwaar romantisch en het bekendst werd zij door haar kinderliedjes. De Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke, zingt twee korte koorwerkjes van haar, Adoramus te Christe en Benedictus.

Adoramus te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt. Madrigaal is een geleide improvisatie met een persoonlijke inbreng van de zangers. Het Helmonds Kamerkoor staat onder leiding van Hans Kronenburg.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Clair de lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.